Ze hebben mij als straf, hoe zou ik zeggen, 3 weken lang naar New Beat laten luisteren.